Alright, Tom James met zijn track Down Baby. Fantastische rockabilly uit die funstige jaren. Van rockabilly gaan we jetzt richting de rhythm and blues. Indianapolis in de 50s. We hebben jetzt hier een rariteit uit de Palace label. Indianapolis in de 50s. Max James met zijn driving wheel.

Charlie Rich war das. Er kam oorspronkelijk uit de jazz-szene, wurde in spätere jaren natuurlijk wel beroemd in de country-muziek. Maar er is in 1957 angefangen met rock'n'roll in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Oké, okay. We blijven een klein beetje hangen en er al op de 50s boogie-woogie-szene. Dennis Volkamer, yes, hier met zijn Dennis Boogie.